yetie enti ye nkosua entie bisase efie ekunu ayire emma abusiano obi ahote sen gidi ese erade adum obi ahoye

te abusua ema ekunu ayire enianom ayankofo etumayefo adofo ewrade